0: Hallo, this is Richard Thompson.
1: Hi, this is Donald Fagen.
2: Hi, this is Walter Becker.
3: Hallo, ik ben Raymond van het Groenewoud. Tot het tegendeel bewezen is.
4: De tijdloze.

0: pauze.
1: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is onder controle. De brandweer uit verschillende Limburgse brandweerzones blijft wel zeker nog tot morgenochtend ter plaatse om na te blussen en zeker te zijn dat de brand niet opflakkert. Het vuur brak rond 16:30 vanmiddag uit. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Morgen zal ook duidelijk worden hoeveel hectare er opgebrand is. Eerder vandaag waren er ook al natuurbranden in Wallonië. In Trois-Ponts, in de provincie Luik, ging het om 4 hectare. En in Borain, dat is in de provincie Namen, is zo'n hectare aan bos in vlammen opgegaan. Hier is de oorzaak wel bekend. Onvoorzichtigheid bij het barbecuen. Nog in Wallonië zijn bij 3 verkeersongevallen 3 mensen omgekomen, waaronder 2 motorrijders. Dat was het geval in Libramont in de provincie Luxemburg en in Jalais in de buurt van Luik. En op de snelweg in Villers-le-Bouillet, ook in de provincie Luik, is een autobestuurder omgekomen na een crash tegen een vangrail. De regering in Tanzania, in Oost-Afrika, heeft een van de 2 laatste kampen voor vluchtelingen uit buurland Burundi gesloten. Duizenden mensen zijn verplicht terug naar hun thuisland Burundi, een voormalige Belgische kolonie, gestuurd of naar een andere locatie gebracht. De Burundezen waren hun land ontvlucht voor de jarenlange burgeroorlog, politieke onderdrukking ook en constante armoede. Eind vorig jaar verbleven nog meer dan 140.000 Burundezen in Tanzania. Vluchtelingenkampen. Duizenden vluchtelingen zeggen dat ze nu niet naar Burundi terug kunnen uit angst voor hun veiligheid of vanwege het risico op politieke vervolging. In het tennis heeft Alexander Bloks zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Bloks verloor vanavond zijn halve finale van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, in 2 sets. Bloks was wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een zogenoemd Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Bloks klimt daardoor op de wereldranglijst wel naar plaats 35. Zverev speelt de finale morgen in Madrid tegen de Italiaan Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld is dat. En in het mannenvolleybal heeft Mazeik de eerste wedstrijd van de titelfinale gewonnen. In en tegen Roeselare werd het 1-3. Dinsdag vindt de tweede wedstrijd plaats. De ploeg die als eerste 3 keer kan winnen is de nieuwe landskampioen. Vannacht toenemende bewolking met kans op een lokale bui rond 10 graden. Morgen start met zon en wolken en is er overal, vooral in de late namiddag en avond, kans op stevige regen of onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel en harde windstoten. Wel nog warm morgen, tot 25 graden in de Kempen, 18 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Aldi.
1: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Boerenkost op grootmoeders wijze, dat kan tellen.
4: Viva, bomba, patate met saucissen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: De tijdloze live.

0: duizend Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag zeker 12 mensen gedood bij aanvallen van het Israëlische leger. Die aanvallen blijven voortduren, ondanks een staakt het vuren. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. Er vielen ook 21 gewonden. Het Israëlische leger beweert dat de aanvallen gericht zijn tegen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah. De brandweer zal de hele nacht nog blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vanavond, maar ook vannacht en morgen ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal en dat zal morgen ook nog wel zo zijn.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. In het voetbal in de relegation playoffs heeft Zulte Waregem de wedstrijd tegen Cercle Brugge gewonnen met 2-3. Zulte Waregem is daardoor zeker van de eerste plaats in die playoffs. Dender is ook al zeker van de laatste plaats en speelt een barrageduel tegen Lommel of Beerschot om in de hoogste klasse van het voetbal te kunnen blijven. En in het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale tegen Alexander Zverev in 2 sets. Blok was de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. En hij klimt daardoor op de wereldranglijst naar plaats 35. En daar is hij blij om.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn over hoe het is gelopen, de matchen, nu de nieuwe ranking. Wat hem ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: De tijdloze.

0: de beste albums aller tijden.
1: De tijdloze album 500.
0: 1.
2: De tijdloze.
0: De tijdloze.
3: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit